0: graden. Ook het weekend wordt zonnig en nog enkele graden warmer dan tot 33 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Radio 2, relax.
1: Ontspannen met de beste muziek.
2: Altijd en overal.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax. Tegels,
2: nachtdiersteen,
1: parket in Permo.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Knaldi!
7: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
8: Solde bij Zalando.
9: Wat doe ik aan voor die barbecue?
8: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
9: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
8: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
10: Solde bij Zalando.
11: Spannen met de beste muziek.
12: Altijd en overal op 40.

Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Belgische kledingketen Paprika is failliet verklaard door de ondernemingsrechtbank. De 30 nog bestaande winkels in ons land sluiten. 151 mensen verliezen hun job. 2 jaar geleden ging de groep al door een faillissement waarbij 23 winkels in België moesten sluiten. Daarna volgde een doorstart, maar nu is ook de nieuwe vennootschap achter Paprika failliet verklaard. Eerder dit jaar moesten alle winkels in Duitsland en Nederland al dicht. Het Vlaams parlement heeft woensdag het nieuwe radiodecreet goedgekeurd. Dat zijn de spelregels voor wie radio wil maken en uitzenden in Vlaanderen. De nieuwe regels gaan ook over digitale radio-uitzendingen via DAB+. Zo komen er ook voor digitale radio duidelijke procedures om frequenties toe te wijzen en krijgen ze net als bij FM een erkenning van 9 jaar. En ook lokale radiozenders krijgen nu de mogelijkheid om op DAB+ uit te zenden. Mexico wil stappen ondernemen nadat een Mexicaan in de Amerikaanse staat Texas is doodgeschoten door de immigratiepolitie. Dat gebeurde dinsdag in Houston. De man probeerde volgens de politie te ontsnappen aan een politiecontrole en hij werd doodgeschoten door een agent van ICE. Volgens de Mexicaanse president Sheinbaum is het ontoelaatbaar dat Mexicanen in de VS mishandeld worden. We bereiden maatregelen voor, klonk het, maar welke stappen de president precies wil nemen, is nog niet duidelijk. De familie van het slachtoffer wil ook dat er een onafhankelijk onderzoek komt. Bij eerdere dodelijke schietincidenten met agenten van ICE kwamen de verklaringen van de politie niet overeen met wat er op beelden te zien was. De serie Hex, die bij ons te zien is op Canvas, heeft 24 nominaties voor de Emmy Awards binnengehaald. En ook de ziekenhuisserie The Pitt is 25 keer genomineerd. De Emmy Awards zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen, vergelijkbaar met de Oscars in de filmwereld. Ook bekende sterren als Steve Carell voor zijn rol in Rooster, Jamie Lee Curtis in The Bear en Michelle Pfeiffer voor haar rol in Margo's Got Money kunnen een Emmy binnenhalen. Nog een bijzondere nominatie is er ook voor de 100-jarige David Attenborough. Hij maakt kans met A Gorilla Story en Ocean. Vannacht minima rond 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Overdag krijgen we dan veel zon met wat stapelwolken en het wordt opnieuw erg warm. Tot 31 graden. Ook vrijdag in het weekend wordt het zonnig en nog wat warmer. Maximaal tot 33 graden dan. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

Radio 2 Relax.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
2: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
3: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
4: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
5: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Ontspannen met de beste muziek.
7: Altijd en overal.

0: Het is 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Op verschillende plaatsen in het Midden-Oosten zijn er explosies en luchtalarmen. Dat is het geval in de golfstaten Bahrein en Kuwait. Mogelijk gaat het om Iraanse aanvallen. Het land kondigde aan hard te zullen terugslaan als reactie op Amerikaanse aanvallen op doelwitten in Iran. Van een staakt het vuur in de regio lijkt geen sprake meer te zijn. Begin deze week waren er meerdere Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz. De VS voerde gisteren nacht en ook deze nacht vergeldingsaanvallen uit. En nu zijn er dus ook mogelijk opnieuw Iraanse raket- en drone-aanvallen. Doelwitten zijn wellicht Amerikaanse basissen in de Golfstaten. Mexico wil stappen ondernemen nadat een Mexicaan in de Amerikaanse staat Texas is doodgeschoten door de immigratiepolitie. Dat gebeurde dinsdag in Houston. De man probeerde volgens de politie te ontsnappen aan een controle en hij werd doodgeschoten door een agent van ICE. Volgens de Mexicaanse president is het ontoelaatbaar dat Mexicanen in de VS mishandeld worden. We bereiden maatregelen voor, klonk het. Maar welke stappen de president precies wil nemen, is nog niet duidelijk. De familie van het slachtoffer wil ook dat er een onafhankelijk onderzoek komt. Bij eerdere dodelijke schietincidenten met agenten van ICE kwamen de verklaringen van de politie niet overeen met wat er op beelden te zien was. Het WK voetbal dan. Morgen, vrijdag, spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK tegen Europees kampioen Spanje. Doelman Thibaut Courtois, die al vele jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid speelt, vindt het alvast een goede zaak dat België geen favoriet is in die wedstrijd.
1: Ik denk in de wedstrijden waar wij niet per se het spel moeten maken, zijn we misschien beter geweest. Natuurlijk tegen Egypte of Iran was dat extreem dat wij veel aan de bal waren. En dat zij vooral wouden verdedigen. Ik denk tegen Spanje zal het meer hun zijn die ook ons willen onder druk zetten op onze helft. En dat is aan ons om dan te kunnen tegengaan op hun helft te spelen, druk zetten op hun verdediging en hopen dat ze dan fouten maken waar wij van kunnen profiteren.
0: Dat is voor morgen. Straks vanavond is er de eerste kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Minima rond 18 graden de komende uren. En straks krijgen we dan opnieuw veel zon met wat stapelwolken. En het wordt warm tot 31 graden en ook de dagen nadien blijft het zonnig. En het kan nog enkele graden warmer worden tot 33 graden in het weekend. Ik wens je nog een fijne nacht en ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
2: Solde bij Zalando.
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
4: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
4: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solde bij Zalando.
5: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
6: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
7: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Ontspannen met de beste muziek.
9: Altijd.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat ze 4 Amerikaanse militaire basissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben aangevallen. Bahrein had eerder melding gemaakt van explosies in de hoofdstad Manama en Kuwait zei dat ze raketten en drones hadden onderschept. Er is nog geen melding gemaakt van schade of gewonden. De aanval is wellicht een reactie op eerdere aanvallen van het Amerikaanse leger op enkele havensteden in Iran gisteravond. Het is opletten voor wie naar de luchthaven van Zaventem moet. Op de ring rond Brussel beginnen vandaag werkzaamheden aan het knooppunt van de ring naar de luchthaven. En daardoor ligt de afrit nu op een andere plaats, zegt Marijn Struijf van bouwheer De Werkvennootschap.
1: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goed de signalisatie volgen. En dan kom je wel op je bestemming.
0: Het Vlaams parlement heeft de begrotingsaanpassing voor dit jaar goedgekeurd. Dat gebeurde meerderheid tegen minderheid. Het begrotingstekort is opgelopen tot 2,2 miljard euro en dat komt onder meer door de stijgende inflatie. Die zou volgend jaar wel gecompenseerd worden door hogere dotaties van de federale regering. De Vlaamse regering gaat pas vanaf volgend jaar weer streven naar een begrotingsevenwicht. Morgen spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Een speciale wedstrijd voor doelman Thibaut Courtois, want hij speelt al jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid en woont in Spanje. Maar dat zal geen rol spelen tijdens de wedstrijd tegen de Spanjaarden, zegt hij.
2: Ik woon nog al 11 jaar, dus dat is natuurlijk al een hele tijd. Maar ja, uiteindelijk blijf ik Belg. Natuurlijk is voor mij Spanje wel mijn tweede thuis. En zal ik waarschijnlijk ook naar mijn carrière blijven wonen. Ik heb ook 2 kinderen die meer Spanjaard zijn dan Belg. Maar uiteindelijk, morgen zijn die niks België dat telt.
0: Vanavond is de eerste kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Juni was de warmste maand die West-Europa ooit heeft meegemaakt, dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. De gemiddelde oppervlaktetemperatuur bedroeg 20,74 graden, ruim 0,2 van een graad meer dan juni vorig jaar. Tijdens de recente hittegolf tekenden verschillende West-Europese landen de hoogste temperaturen ooit op. Wereldwijd was juni de op 1 na warmste junimaand ooit. De hoge temperaturen zijn mee het gevolg van hoge temperaturen in de oceanen. En dat komt dan weer door het weerfenomeen El Niño. En het weer bij ons. We krijgen opnieuw veel zon en we gaan weer over de 30 graden. De komende dagen nog warmer, tot 33 graden in het weekend. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar

0: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg ziet geen reden om de borstkankerscreening uit te breiden. Nu worden vrouwen tussen 50 en 69 jaar om de 2 jaar uitgenodigd voor een gratis mammografie. Een uitbreiding naar jongere of oudere leeftijdsgroepen of een extra echografie leveren volgens onderzoekster Roos Leroy niet genoeg voordelen op.
1: Een recente, zeer degelijk uitgevoerde studie heeft aangetoond dat dat eigenlijk niet leidt tot minder overlijdens ten gevolge van borstkanker. Maar het leidt wel tot veel meer vals positieve resultaten. Dus veel meer vrouwen voor wie de screening leidt tot een vals alarm en dus ongerustheid, angst en stress. Vrouwen die daardoor dus nodeloos worden ook blootgesteld aan bijkomende onderzoeken.
0: Wie naar de luchthaven van Zaventem moet, let het best goed op, want op de ring rond Brussel beginnen vandaag werken aan het knooppunt van de ring naar de luchthaven. En daardoor ligt de afrit nu op een andere plaats, zegt Marijn Struijf van bouwheer De Werkvennootschap.
2: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken, dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goed de signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
0: De Iraanse revolutionaire garde zegt dat ze 4 Amerikaanse militaire basissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben aangevallen. Bahrein had eerder explosies gemeld in de hoofdstad Manama en Kuwait zegt dat ze raketten en drones hebben onderschept. Er is nog geen melding van schade of gewonden. De aanval is wellicht een reactie op eerdere aanvallen van het Amerikaanse leger op enkele havensteden in het zuiden van Iran. De VS heeft tientallen bombardementen gedaan, onder meer op luchtafweersystemen en raket- en drone-opslagplaatsen. En morgen spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Onze doelman Thibaut Courtois, die al vele jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid speelt, vindt het een goede zaak dat België geen favoriet is in die wedstrijd.
3: Ik denk in de wedstrijden waar wij niet per se het spel moeten maken, zijn we misschien beter geweest. Natuurlijk tegen Egypte of Iran was dat extreem dat wij veel aan de bal waren. En dat zij vooral wouden verdedigen. Ik denk tegen Spanje zal het meer hun zijn die ook ons willen onder druk zetten op onze helft. En dat is aan ons om dan te kunnen tegengaan op hun helft te spelen, druk zetten op hun verdediging en hopen dat ze dan fouten maken waar wij van kunnen profiteren.
0: En vanavond om 10:00 is de eerste kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Het wordt zonnig vandaag met enkele stapelwolken, maxima tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm. Vanaf zaterdag opnieuw hogere maxima tot 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op Facebook.

0: Het is 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het blijft moeilijk om langdurig zieken terug aan het werk te krijgen. De voorbije maanden zijn er vooral meer appartementen verkocht en de VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. Ruim 4 op de 10 bedrijven in ons land kunnen geen of bijna geen aangepast werk bieden om langdurig zieken te laten terugkeren naar de werkvloer. Dat blijkt uit een studie van welzijns- en preventiedienst Mensura. Het is een stijging van 6 procentpunt tegenover 2 jaar geleden en dat ondanks strengere regels van de overheid die bedrijven het verplicht om langdurig zieken weer naar het werk te helpen. Vooral in kleine KMO's is het moeilijk om aangepast werk te voorzien, zegt Bark Teuben van Mensura.
1: Als je een bakkerij bent met 5 mensen aan het werk, dan zijn er niet zo heel veel mogelijkheden natuurlijk om dat aangepaste werk te gaan vinden. En ik denk dat het voorkomen van het probleem in die zin veel belangrijker is voor dat soort bedrijven. Het tweede, denk ik, wat belangrijk is, als we naar reïntegratie kijken, dan denken we automatisch en direct aan terug naar eigen werk. En ik denk dat we ook moeten normaliseren dat terug naar een andere werkplek bij een andere werkgever ook een goede oplossing kan zijn.
0: Er zijn zo'n 585.000 langdurig zieken in België. Een test om borstkanker bij alle vrouwen jonger dan 50 op te sporen is niet echt nodig. Dat zegt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Nu krijgen vrouwen tussen 50 en 69 jaar om de 2 jaar een uitnodiging voor een gratis mammografie. Een screening bij jongere en ook oudere vrouwen levert weinig extra gezondheidsvoordeel op, volgens het Kenniscentrum. De beperkte voordelen wegen niet op tegen de nadelen, zegt Roos Leroy.
2: Het grootste nadeel, dat zijn de vals positieve resultaten. Concreet gaat het op 10.000 vrouwen om 255 vrouwen die na de screening een bericht krijgen dat er aanvullend onderzoek nodig is. En dat aanvullend onderzoek wijst dan uit dat het eigenlijk gaat om vals alarm. Maar een even belangrijk nadeel van screening is de kans op overdiagnose.
0: De voorbije 3 maanden zijn er in ons land 1,5% meer woningen verkocht dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Vooral appartementen waren populair met 4,8% meer verkopen, terwijl de verkoop van huizen zowat stabiel bleef. Dat blijkt uit de notarisbarometer. Bart van Opstal van de Notaris Federatie ziet 2 redenen voor die stijging.
3: Op de eerste plaats zie je dat het aantal alleenstaanden neemt toe en een alleenstaande koopt nu eenmaal gemakkelijker een appartement dan een woning. En op de tweede plaats zie je dat jongeren marktaandeel bij hebben gewonnen. En voor jongeren is natuurlijk het kopen van een appartement toegankelijker dan het kopen van een huis.
0: Wie naar de luchthaven van Zaventem moet, let het best goed op, want op de ring rond Brussel beginnen vandaag werken aan het knooppunt van de ring naar de luchthaven. Daardoor ligt de afrit nu op een andere plaats, zegt Marijn Struif van bouwheer De Werkvennootschap.
4: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste, maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goed de signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
0: De VS en Iran hebben elkaar afgelopen nacht opnieuw aangevallen. De VS zegt dat het zo'n 90 doelwitten in Iran heeft aangevallen. Iran zegt dan weer dat het 4 militaire basissen van de VS heeft geviseerd in de golfstaten Kuwait en Bahrein. Pauline Lambert, de rust is dus nog niet teruggekeerd in het Midden-Oosten.
5: Nee, integendeel, want het is nu al de 2e dag op rij dat de VS en Iran elkaar bestoken, ondanks het akkoord over een gevechtspauze dat ze een paar weken geleden hadden gesloten. En deze aanvallen waren eigenlijk nog groter en nog uitgebreider dan die van gisteren. In Iran zijn ook zeker 4 doden geteld.
0: En waarom laait het geweld nu weer op?
5: Ja, het draait allemaal rond die straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran opnieuw aanvalt omdat de voorbije dagen Iran schepen heeft aangevallen in die straat. Maar Iran vindt dat dat mag omdat die schepen niet volgens de door Iran toegestane route voeren. De VS en Iran interpreteren dus het voorlopig akkoord dat ze gesloten hebben allebei anders.
0: Dus dat belooft niet veel goeds voor verdere onderhandelingen.
5: Nee, want het was dus de bedoeling dat de VS en Iran tegen einde augustus tot een permanenter vredesakkoord zouden komen. Daarin zouden ook afspraken moeten gemaakt worden over die straat van Hormuz, maar de onderhandelingen zijn voorlopig opgeschort. Waren dat voor de begrafenis van de Iraanse religieuze leider Ayatollah Khamenei. Die is later vandaag en het is nu dus afwachten of de gesprekken daarna zullen hervatten.
0: Dankjewel, Pauline. En morgen spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Doelman Thibaut Courtois, die al vele jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid speelt, vindt het een goede zaak dat België nu geen favoriet is in die wedstrijd.
6: Ik denk in de wedstrijden waar we niet per se het spel moeten maken, zijn we misschien beter geweest. Natuurlijk tegen Egypte of Iran was dat extreem dat wij veel aan de bal waren. En dat zij vooral wouden verdedigen. Ik denk tegen Spanje zal het meer hun zijn die ook ons willen onder druk zetten op onze helft. En dat is aan ons om dan te kunnen tegengaan op hun helft te spelen, druk zetten op hun verdediging en hopen dat ze dan fouten maken waar wij van kunnen profiteren.
0: Vanavond om 10:00 is de eerste kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Het is zonnig vandaag met enkele stapelwolken, maxima tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm, vanaf zaterdag opnieuw hogere maxima tot 33 graden. Ruim 4 op de 10 bedrijven in ons land kunnen amper aangepast werk geven aan langdurig zieken die weer willen werken. Daarmee begon het nieuws. Volgens Welzijns- en Preventiedienst Mensura is er een kleine stijging tegenover 2 jaar geleden, ondanks strengere regels van de overheid die bedrijven opgelegd kregen. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Ontspannen met de beste muziek.
6: Altijd en overal op

je niet kent. En geen gelijk meer om te krijgen.

0: Het is 8:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het blijft moeilijk om langdurig zieken terug aan het werk te krijgen. De voorbije maanden zijn er vooral meer appartementen verkocht en de VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. Ruim 4 op de 10 bedrijven in ons land kunnen geen of bijna geen aangepast werk bieden om langdurig zieken te laten terugkeren naar de werkvloer. Dat blijkt uit een studie van welzijns- en preventiedienst Mensura. Het is een stijging van 6 procentpunt tegenover 2 jaar geleden. En dat ondanks de strengere regels van de overheid die bedrijven net verplichten om langdurig zieken weer naar de werkvloer te helpen. Werkgevers moeten extra uitleg en begeleiding krijgen, want de vele nieuwe regels zijn complex, zegt Bart Teuben van Mensura.
1: Dat is toch ook wel een risico, denk ik, in die hele nieuwe wetgeving. Als men gaat focussen op de hele administratie en men maakt daar een heel complex gegeven van, dan wordt het voor veel werkgevers op den duur het doel vooral het voldoen aan de regelgeving en minder echt werken naar dat einddoel dat echt belangrijk is. Mensen die mogelijkheden hebben op een duurzame, goede manier terugbrengen naar werk of liefst vooral voorkomen dat die mensen uitvallen.
0: En er zijn zo'n 585.000 langdurig zieken in België. Een test om borstkanker bij alle vrouwen jonger dan 50 op te sporen is niet echt nodig, dat zegt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Nu krijgen vrouwen tussen 50 en 69 jaar om de 2 jaar een uitnodiging voor een gratis mammografie. Een screening bij jongere en ook oudere vrouwen levert weinig extra gezondheidswinst op, volgens het Kenniscentrum. Maar de vrouw zelf moet ook wel beslissen of ze een screening wil, zegt Roos Leroy.
2: Om dat mogelijk te maken is het belangrijk dat vrouwen correct en duidelijk geïnformeerd worden over de voor- en de nadelen van borstkankerscreening. En op die manier kunnen zij een geïnformeerde beslissing nemen die aansluit bij hun persoonlijke waarden en voorkeuren.
0: De voorbije 3 maanden zijn er in België 1,5% meer woningen verkocht dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Vooral appartementen waren populair met 4,8% meer verkopen, terwijl de huizenverkoop nagenoeg stabiel bleef. Dat blijkt uit de vastgoedbarometer. Maar ten opzichte van het eerste trimester van dit jaar daalde het aantal transacties wel lichtjes, zegt Bart van Opstal van de Notaris Federatie.
3: Dat is wellicht het gevolg van de verhoging van de rentevoeten van de hypothecaire kredieten, die duidelijk al een licht remmend effect begint te krijgen op die vastgoedmarkt. En dat zagen we heel duidelijk in dat tweede trimester van dit jaar.
0: Wie naar de luchthaven van Zaventem moet, let het best goed op, want op de ring rond Brussel beginnen vandaag werken aan het knooppunt van de ring naar de luchthaven. Daardoor ligt de afrit nu op een andere plaats, zegt Marijn Struijf van Bouwheer De Werkvennootschap.
4: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goede signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
0: De VS en Iran hebben elkaar afgelopen nacht opnieuw aangevallen. De VS zegt dat het zo'n 90 doelwitten in Iran heeft aangevallen. Iran zegt dan weer dat het 4 militaire basissen van de VS heeft geviseerd in de golfstaten Kuwait en Bahrein. Pauline Lambert, de rust is dus nog niet teruggekeerd in het Midden-Oosten.
5: Nee, integendeel. De tweede dag op rij nu dat de VS en Iran elkaar bestoken, ondanks een akkoord over een gevechtspauze dat ze een paar weken geleden hebben gesloten. En deze aanvallen waren ook nog groter en uitgebreider dan die van gisteren. In Iran zijn zeker 4 doden geteld.
0: En waarom laait het geweld nu weer op?
5: Ja, het draait allemaal rond die straat van Hormuz. De VS zegt dat het Iran opnieuw aanvalt omdat Iran de voorbije dagen schepen heeft aangevallen in de straat. Maar Iran vindt dat dat mag, omdat die schepen niet volgens de door Iran toegestane route voeren. De VS en Iran interpreteren dus het voorlopige akkoord dat ze hebben gesloten allebei anders.
0: En dat belooft niet veel goeds voor dan de verdere onderhandelingen.
5: Nee, want het was dus de bedoeling dat de VS en Iran tegen einde augustus tot een permanenter vredesakkoord zouden komen. En daarin zouden dus ook afspraken moeten gemaakt worden over die straat van Hormuz. Maar de onderhandelingen daarover zijn nu opgeschort voor de begrafenis van de Iraanse religieuze leider Ayatollah Khamenei. Die is later vandaag. Het is dus afwachten of de gesprekken daarna kunnen hervatten.
0: Dankjewel, Pauline. En morgen spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Onze doelman Thibaut Courtois, die al vele jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid speelt, vindt het een goede zaak dat België geen favoriet is in die wedstrijd.
6: Ik denk in de wedstrijden waar we niet per se het spel moeten maken, zijn we misschien beter geweest. Natuurlijk tegen Egypte of Iran was dat extreem dat wij veel aan de bal waren En dat zij vooral worden verdedigen. Ik denk tegen Spanje zal het meer hun zijn die ook ons willen onder druk zetten op onze helft. En dat is aan ons om dan kunnen tegengaan op hun helft te spelen, druk zetten op hun verdediging en hopen dat ze dan fouten maken waar wij van kunnen profiteren.
0: En vanavond om 10:00 is de eerste kwartfinale in het WK-voetbal tussen Frankrijk en Marokko. Het is zonnig vandaag met enkele stapelwolken, maxima tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm. Vanaf zaterdag opnieuw hogere maxima tot 33 graden. Ruim 4 op de 10 bedrijven in ons land kunnen amper aangepast werk geven aan langdurig zieken die weer willen werken. Daarmee begon het nieuws. Volgens welzijns- en preventiedienst Mensura is er een kleine stijging tegenover 2 jaar geleden, ondanks strengere regels van de overheid die bedrijven opgelegd kregen. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relay.

0: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2 Relax Live.

content, dan denk ik. Denk ik blij. Halleluja, ze is aan mij. Ah, halleluja, ze is aan mij. Loof de Heer, ze is aan mij. Halleluja, dat mokske is aan mij.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Fertiliteitscentra zijn bezorgd over de nieuwe donorwet die de anonimiteit van sperma- en eiceldonoren opheft, dat schrijft het Nieuwsblad. De fertiliteitsartsen steunen de hervorming en het recht van donorkinderen om hun afkomst te kennen, maar ze vinden de overgangsperiode te kort om procedures en zorgtrajecten op tijd aan te passen. En de wet voorziet niet genoeg manieren om op korte termijn nog genoeg donoren te kunnen vinden. Dat zegt Chari Makkens van de Belgische Vereniging voor Reproductieve Geneeskunde.
4: Ongeveer 85% van alle donaties met zaadcellen wordt gedaan in samenwerking met een buitenlandse bank. En binnenin de nieuwe wet staat die samenwerking op de helling, omdat de eindverantwoordelijkheid voor die buitenlandse bank bij het fertiliteitscentrum zou liggen. Dat is een heel moeilijke eindverantwoordelijkheid, omdat wij niet de middelen hebben, noch de macht om die buitenlandse partners waarmee dat we samenwerken te gaan controleren.
3: Om meer binnenlandse donoren te vinden, moet het volgens de fertiliteitscentra mogelijk worden om donoren te werven via reclame. De Rode Duivels bereiden zich in Los Angeles voor op hun WK-kwartfinale tegen Spanje morgenavond. Ze zijn gisteren al vanuit Seattle naar LA gevlogen, waar ze wel al meteen op een logistiek probleem stoten, zegt Tom Boudeweel vanuit LA.
5: Normaal moesten de Belgen gaan trainen in het Loyola Marymount University complex, dus aan de universiteit. Maar ze hebben gisteravond gezien dat dat trainingsveld niet echt te goed was met de putten. Het zag er ook heel droog uit. En dus hebben ze gevraagd om vandaag richting het complex te trekken van LA Galaxy, waar ze ook getraind hebben voor de groepswedstrijd, de tweede. En dat mocht...
3: Later vandaag volgt nog een laatste training op het veld van LA Galaxy. Morgenavond om 9 uur is de wedstrijd tegen Spanje. En vanavond al wordt de eerste kwartfinale gespeeld en dat is tussen Frankrijk en Marokko. Bij de aanvallen van de Verenigde Staten op Iran de voorbije 2 dagen zijn al 14 doden gevallen. Dat zegt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen zijn ook gewond. De VS en Iran hebben elkaar voor de 2e nacht op rij aangevallen na aanvallen van Iran op een aantal schepen in de straat van Hormuz. Die voeren volgens Iran op een niet toegelaten route. En Oekraïne heeft opnieuw 2 Russische olietankers aangevallen in de zee van Azov. Dat is een belangrijke bevoorradingsroute voor het door Rusland bezette schiereiland de Krim en andere bezette gebieden in het zuiden van Oekraïne. Oekraïne blijft ook olieinfrastructuur in Rusland aanvallen en daardoor is er brandstoftekort. Rusland heeft daarom nu ook de uitvoer van diesel verboden, alvast tot eind deze maand. Het is zonnig vandaag met enkele stapelwolken, maximaal tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm. Vanaf zaterdag opnieuw hogere maxima tot 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: een schone lounge set.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Radio 2 Relax Live.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Het is 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Rode Duivels bereiden zich in Los Angeles voor op hun WK-kwartfinale tegen Spanje van morgenavond. Ze zijn gisteren al vanuit Seattle naar Los Angeles gevlogen, waar ze wel al meteen op een logistiek probleem stoten, zegt Tom Boudeweel vanuit LA.
1: Normaal moesten de Belgen gaan trainen in het Loyola Marymount University complex, dus aan de universiteit. Maar ze hebben gisteravond gezien dat dat trainingsveld niet echt te goed was met de putten. Het zag er ook heel droog uit. En dus hebben ze gevraagd om vandaag richting het complex te trekken van LA Galaxy, waar ze ook getraind hebben voor de groepswedstrijd, de tweede. En dat mocht...
0: Later vandaag volgt nog een laatste training op het veld van LA Galaxy. Morgenavond om 9 uur is de wedstrijd tegen Spanje en vanavond al wordt de eerste kwartfinale gespeeld tussen Frankrijk en Marokko om 10 uur. In Limburg wordt binnenkort een volledig autonome, zelfrijdende auto getest op de snelweg. Een technologiebedrijf uit Sint-Truiden heeft de toestemming gekregen om hun technologie te testen op de E3, 13 en 14. Het verschil met andere zelfrijdende wagens zoals Tesla is dat de bestuurder bij deze auto niet mee moet opletten, zegt ingenieur Louis Jacobs.
2: Deze rijdt eigenlijk op het stuk van de snelweg volledig autonoom. Je zou dus niet meer moeten opletten op wat de auto exact doet. En kan je gewoon naar links kijken, je kan naar rechts kijken, je kan eigenlijk iets doen. En daarbij ligt het grootste verschil momenteel tussen Tesla en ons.
0: Sinds begin juni zijn zelfrijdende Tesla's toegelaten op de openbare weg in België. De bestuurder moet dus wel op elk moment kunnen ingrijpen daar en blijft verantwoordelijk. Bij de aanvallen van de VS op Iran de voorbije 2 dagen zijn al 14 doden gevallen en 78 gewonden. Dat zegt het Iraanse ministerie van Gezondheid. Door de Amerikaanse bombardementen is er op dit moment ook geen treinverkeer tussen de Iraanse hoofdstad Teheran en de stad Mashhad. Daar wordt vandaag de Iraanse religieuze leider Ali Khamenei begraven na een hele week van uitvaartprocessies. De VS probeert doelbewust de begrafenis te verstoren, zegt Midden-Oostenkenner Leo Quarten.
3: Dus heel veel gelovigen zullen per trein graag naar die stad toe gaan om dat mee te maken. Dat de Amerikanen uitgerekend die spoorlijn hebben geraakt en dat het treinverkeer dus ernstig verstoord is, dat is natuurlijk wel een hele grote stap van Amerika. Dat je een begrafenis van de opperste leider in feite onderbreekt. Dat zal de Iraniërs heel boos maken. Dat is echt olie op het vuur gooien.
0: En juni was de warmste maand die West-Europa ooit heeft meegemaakt. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. De gemiddelde oppervlaktetemperatuur was 20,74 graden. Dat is ruim 0,2 van een graad meer dan juni vorig jaar. Tijdens de recente hittegolf hadden verschillende West-Europese landen de hoogste temperaturen ooit. Over de hele wereld was juni de op 1 na warmste junimaand ooit. En het is zonnig vandaag met enkele stapelwolken, maximaal tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm. Vanaf zaterdag opnieuw hogere maxima tot 33 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
4: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 4.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
4: Radio 2 Relax Live.

0: Het is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Club Brugge is een grote stap dichter bij de bouw van een nieuw voetbalstadion. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep verworpen van 20 buurtbewoners tegen de omgevingsvergunning. Club had die vergunning al 2 jaar geleden gekregen, maar de buurtbewoners gingen daartegen in beroep. Ze vreesden dat de nieuwe stadion onder meer verkeersoverlast zou geven. Dat beroep is nu dus verworpen. Ze kunnen nu alleen nog in cassatie gaan. Maar voor Club kan het nu snel gaan. Ze laten weten dat ze nog dit jaar willen beginnen met bouwen en dat ze in het seizoen 2028-29 in het nieuwe voetbalstadion willen spelen. Het dossier over een nieuw stadion voor Club sleept al 20 jaar aan. Aan het begin van de zomervakantie waarschuwde de douane ervoor dat je vanuit landen buiten de Europese Unie niet zomaar alles mag binnenbrengen in ons land. De douane controleert zeker op risicovluchten vanuit bijvoorbeeld Afrika en krijgt daarvoor hulp van het Federaal Voedselagentschap. Onder meer voor voeding zijn er strenge regels en dat is nodig, zeggen Lisbeth van de Voorde van het Voedselagentschap en Christian van der Waren van de douane.
1: Het lijkt onschuldig, zo'n souvenir dat je kan opeten, maar eigenlijk breng je zo onbedoeld bepaalde insecten of ziekten mee naar België. Wij nemen die producten in beslag en die worden vernietigd. Wij kunnen echt geen risico's nemen dat er bepaalde ziekten of insecten ons land zouden binnendringen.
2: Vandaar informeren. Wat mag ik exporteren? Wat mag ik importeren hier in België? En dat vraagt u 1 minuut en dan weet je wat je mag doen of niet. En dan heb je met de douane geen probleem.
0: De Mechelse seriemoordenaar Renaud Hardy is overleden. Hij werd 8 jaar geleden op een assisenproces veroordeeld tot een levenslange celstraf. Hij verkrachtte en vermoorde 2 vrouwen en probeerde nog 2 anderen te doden, onder wie de televisieactrice Veerle Eikermans. Hardy is gestorven in de ziekenafdeling van de gevangenis in Brugge na een slepende ziekte. Hij werd 64. En bij de aanvallen van de VS op Iran de voorbije 2 dagen zijn al 14 doden gevallen en 78 gewonden, dat zegt het Iraanse ministerie van Gezondheid. Door de Amerikaanse bombardementen is er op dit moment ook geen treinverkeer tussen de Iraanse hoofdstad Teheran en de stad Meshed. Daar wordt vandaag de Iraanse religieuze leider Ali Khamenei begraven na een hele week van uitvaartprocessies. De VS probeert doelbewust de begrafenis te verstoren, zegt Midden-Oostenkenner Leo Quarten.
3: Dus heel veel gelovigen zullen per trein graag naar die stad toe gaan om dat mee te maken. Dat de Amerikanen uitgerekend die spoorlijn hebben geraakt en dat het treinverkeer dus ernstig verstoord is, dat is natuurlijk wel een hele grote stap van Amerika. Dat je een begrafenis van de opperste leider in feite onderbreekt. Dat zal de Iraniërs heel boos maken. Dat is echt olie op het vuur gooien.
0: Het is zonnig vandaag met enkele stapelwolken, maximaal tussen 25 en 31 graden. Morgen en het weekend blijven zonnig en warm. En vanaf zaterdag krijgen we opnieuw hogere maxima tot zelfs 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Club Brugge wil nog dit jaar aan een nieuw voetbalstadion beginnen. De douane controleert extra op wat reizigers via hun bagage meenemen naar België via de luchthaven. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Club Brugge kan dus nog dit jaar starten met de bouw van een nieuw voetbalstadion. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep verworpen van 20 buurtbewoners tegen de omgevingsvergunning. Steffi Merlevede, wat betekent dat nu concreet?
1: Wel, het betekent zeker een grote oef bij Club Brugge dat na zo'n 20 jaar wachten eindelijk dit jaar nog kan beginnen te bouwen. De club had in 2007 al de eerste plannen voor een nieuw stadion. De eerste mogelijke locaties stuitten op te veel protesten en bleken niet haalbaar. Maar 2 jaar geleden kreeg Club wel een vergunning voor een nieuw stadion op de Olympiasite. Dat is vlak naast het huidige Jan Breydelstadion. Alleen vreesden enkele omwonenden daar onder meer verkeersoverlast en nu gingen zij in beroep. Het zijn hun klachten die nu verworpen zijn. De vergunning is dus wettig.
0: Kunnen die buurtbewoners nu niets meer doen?
1: Toch wel, ze kunnen nog in cassatie gaan. Sommigen geven al aan trouwens dat ze dat gaan doen, maar dat is niet opschortend. Burgemeester Dirk de Vouw van Brugge denkt dan ook dat de bouw van het stadion dit jaar nog kan starten.
2: Het is eigenlijk het voorstel van de stad samen met Club Brugge dat nu uiteindelijk de goedkeuring krijgt van de Raad voor Vergunningsbetwisting. Dus dit betekent dat Club Brugge nog dit jaar kan starten met de bouw.
1: Club Brugge hoopt in het seizoen 2028-29 in het nieuwe stadion voor ruim 40.000 fans te kunnen voetballen.
0: Dankjewel, Steffi. De rechtbank van Leuven heeft een man van 31 veroordeeld tot 14 jaar cel voor een gewelddadige aanval op zijn ex en haar moeder in Geetbets. In september vorig jaar drong hij de woning van zijn ex-vriendin binnen. Hij bond haar vast en gaf haar 63-jarige moeder 50 messteken. De man is schuldig bevonden aan poging tot moord en foltering. Naast een celstraf moet hij ook een voorlopige schadevergoeding van €10.000 aan elk slachtoffer betalen. Aan het begin van de zomervakantie waarschuwt de douane ervoor dat je vanuit landen buiten de Europese Unie niet zomaar alles mag binnenbrengen in ons land. De douane controleert zeker op risicovluchten vanuit bijvoorbeeld Afrika. Vanmorgen was er een controleactie samen met het Federaal Voedselagentschap en Gianni Palink ging meekijken.
3: Hallo, meneer Doe, Kinshasa, zekerlijke show zal ik daarheen?
4: No. Deze vrouw komt uit Kinshasa en heeft niets aan te geven. Maar bij andere reizigers is het wel prijs.
3: Jesus Christ, wat is dat, jongen? Het is verse vis.
5: Dan worden de valiezen uitgepikt en hier op de tafels bij de douane gelegd. De douane maakt alles open.
4: En op die manier wordt bij een andere reiziger bijna 6 kilo vlees gevonden.
6: What kind of meat is it?
7: Cow.
4: Vlees, dat is helemaal verboden. Voor groente en fruit heb je een certificaat nodig. Want producten zomaar binnenbrengen is riskant. Zegt Lisbeth van de Voorde van het Federaal Voedselagentschap.
8: Het lijkt onschuldig, zo'n souvenir dat je kan opeten, maar eigenlijk breng je zo onbedoeld bepaalde insecten of ziekten mee naar België. Wij nemen die producten in beslag en die worden vernietigd. Wij kunnen echt geen risico's nemen.
4: Je op voorhand goed informeren is de boodschap, zegt douanetopman Christian van der Waren.
9: Wij staan hier alle dagen, vandaar informeren. Wat mag ik exporteren, wat mag ik importeren hier in België? En dat vraagt u 1 minuut en dan weet je wat je mag doen of niet. En dan heb je met de douane geen probleem.
0: En de Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden in Portugal. Ze was 75 jaar. In april werd ze nog met spoed geopereerd aan een geperforeerde darm toen ze ook in Portugal verbleef. Daarna raakte ze in een coma waaruit ze vorige maand ontwaakte. Haar toestand leek toen stabiel, maar afgelopen nacht is Bonnie Tyler dan toch overleden. Ze is vooral bekend door haar wereldhit Total Eclipse of the Heart.

0: Tyler verkocht miljoenen platen over de hele wereld en bleef ook tot enkele maanden voor haar dood optreden. Het is warm en zonnig tot en met maandag, met temperaturen tot 30 graden in het centrum van het land. In het weekend gaan we richting 33 graden op sommige plaatsen. Aan zee is het telkens enkele graden frisser. En Club Brugge kan nog dit jaar starten met een nieuw voetbalstadion te bouwen naast het huidige Jan Breydelstadion. Daarmee begon het nieuws. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep van 20 buurtbewoners verworpen tegen de omgevingsvergunning. En het dossier sleepte al zeker 20 jaar aan. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister naar Radio 2 Relax.
1: De hele dag lang op VRT Max.

Ik zit op loes te blijven hopen of leg ik mijn eras misantroop. Was niet voor de liefde van mijn minksen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De groeten op, hebben we niks gezien, niks gehoord.

0: luistert naar Radio 2 Relax. Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: Pearl. Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Club Brugge wil nog dit jaar aan een nieuw voetbalstadion beginnen. De douane controleert op wat reizigers via hun bagage meenemen naar België via de luchthaven. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Club Brugge kan nog dit jaar starten met de bouw van een nieuw voetbalstadion. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep verworpen van 20 buurtbewoners tegen de omgevingsvergunning. Steffi Merlevede, wat betekent dit nu concreet?
1: Wel, het betekent zeker een grote oef bij Club Brugge dat na zo'n 20 jaar wachten eindelijk dit jaar nog kan beginnen te bouwen. Het huidige Jan Breydelstadion is sterk verouderd. De club had in 2007 al de eerste plannen. De eerste mogelijke locaties stuitten op te veel protest en bleken niet haalbaar. Maar 2 jaar geleden kreeg Club wel een vergunning voor een nieuw stadion op de Olympiacite, vlak naast het huidige stadion. Alleen vreesden enkele omwonenden daar onder meer verkeersoverlast. En nu gingen zij in beroep. Het zijn hun klachten die nu verworpen zijn. De vergunning is dus definitief.
0: Ja, en kunnen die buurtbewoners dan helemaal niets meer doen?
1: Ze kunnen nog naar de Raad van State stappen, maar die kan enkel oordelen over de procedures. Burgemeester Dirk de Vouw van Brugge denkt dan ook dat de bouw van het stadion dit jaar nog kan starten.
2: Het is eigenlijk het voorstel van de stad samen met Club Brugge dat nu uiteindelijk de goedkeuring krijgt van de Raad voor Vergunningsbetwisting. Dus dit betekent dat Club Brugge nog dit jaar kan starten met de bouw.
1: Club Brugge hoopt over goed 2 jaar in het nieuwe stadion voor ruim 40.000 fans te kunnen voetballen.
0: Oké, dankjewel, Steffi. De rechtbank van Leuven heeft een man van 31 veroordeeld tot 14 jaar cel voor een gewelddadige aanval op zijn ex en haar moeder in Geetbets. In september vorig jaar drong hij de woning van zijn ex-vriendin binnen. Hij bond haar vast en gaf haar 63-jarige moeder 50 missteken. De man is schuldig bevonden aan poging tot moord en foltering. Naast een celstraf moet hij ook een voorlopige schadevergoeding van €10.000 aan elk slachtoffer betalen. Aan het begin van de zomervakantie waarschuwt de douane ervoor dat je vanuit landen buiten de Europese Unie niet zomaar alles mag binnenbrengen in ons land. De douane controleert zeker op risicovluchten vanuit bijvoorbeeld Afrika. Vanmorgen was er een controleactie samen met het Federaal Voedselagentschap en Johnny Palink ging meekijken.
3: Hallo, meneer Doe, Kinshasa. Is de wekelijke show dat ik daar heen?
4: No. Deze vrouw komt uit Kinshasa en heeft niets aan te geven. Maar bij andere reizigers is het wel prijs.
5: Jesus Christ, wat is dat, jong?
6: C'est vers service.
7: Dan worden de valiezen uitgepikt en hier op de tafels bij de douane gelegd. De douane maakt alles open.
4: En op die manier wordt bij een andere reiziger bijna 6 kilo vlees gevonden.
8: What kind of meat is it?
9: It's cow, cow, cow.
4: Vlees, dat is helemaal verboden. Voor groente en fruit heb je een certificaat nodig. Want producten zomaar binnenbrengen is riskant, zegt Lisbeth van de Voorde van het Federaal Voedselagentschap.
10: Het lijkt onschuldig, zo'n souvenir dat je kan opeten, maar eigenlijk breng je zo onbedoeld bepaalde insecten of ziekten mee naar België. Wij nemen die producten in beslag en die worden vernietigd. Wij kunnen echt geen risico's nemen.
4: Je op voorhand goed informeren is de boodschap, zegt douanetopman Christian van der Waren.
11: Wij staan hier alle dagen, vandaar informeren. Wat mag ik exporteren, wat mag ik importeren hier in België? En dat vraagt u 1 minuut en dan weet je wat je mag doen of niet. En dan heb je met de douane geen probleem.
0: In de Ronde van Frankrijk trekken de renners straks voor het eerst het hooggebergte in. Een minuut of 20 geleden zijn ze begonnen aan de 6e etappe. Christophe van de Goor, wanneer zijn ze toe aan die eerste hoogtemeters?
12: Wel, hier is pas echt over een 100-tal kilometer, hè, met de Col d'Aspin meteen daarna gevolgd door de Col du Tourmalet. Maar de grote vraag van de dag is toch wel of Tadej Pogacar vandaag die ronde al in een soort van beslissende plooi wil leggen. En hoe Vingegaard, Evenepoel en Seixas daarop dan zullen reageren. We zijn net vertrokken uit Po. Het is nog altijd warm, uiteraard. En we hebben een ontsnapping van 3 renners. Niet de minste, Victor Kampenaerts, dat is een ploegmaat van Vingegaard, jawel. Groene truidrager Mats Pedersen en de Nederlander Huub Arts. Hun voorsprong 1 minuut op het peloton. Nog 170 kilometer tot aan de streep.
0: Dankjewel, Christophe. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden in Portugal. Ze was 75 jaar. In april werd ze nog met spoed geopereerd aan een geperforeerde darm toen ze in Portugal was. Daarna raakte ze in een coma waaruit ze vorige maand ontwaakte. Haar toestand leek toen stabiel, maar afgelopen nacht is Bonnie Tyler dan toch overleden. Ze is vooral bekend door haar wereldhit Total Eclipse of the Heart.

0: Tyler verkocht miljoenen platen over de hele wereld en bleef ook tot enkele maanden voor haar dood optreden. Weer. Het is warm en zonnig en tot en met maandag krijgen we dit. Vandaag en morgen temperaturen tot 30 graden in het centrum van het land. In het weekend gaan we richting 33 graden op sommige plaatsen. Aan zee is het telkens enkele graden frisser. Club Brugge kan nog dit jaar starten met een nieuw voetbalstadion te bouwen naast het huidige Jan Breydelstadion. Dat zat vooraan. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep van 20 buurtbewoners verworpen tegen de omgevingsvergunning. Het dossier sleepte al 20 jaar aan. Meer is te lezen op 14nieuws.be.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Tegels.
2: Natuursteen.
1: Parket. Impermo.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 4.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Twee uur goedemiddag VRT Nieuws met Iris van Impen. Na 20 jaar is er nu duidelijkheid over de vergunning voor het nieuwe voetbalstadion van Club Brugge. 20 buurtbewoners hadden beroep aangetekend tegen die vergunning, maar de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft dat beroep nu verworpen. De vergunning is dus wettig en kan het stadion er komen naast het huidige Jan Breidelstadion. Eindelijk zegt de burgemeester van Brugge, Dirk de Vouw.
4: Op het Belgische niveau zijn wij een topploeg, maar Club Brugge kan verder groeien, ook op Europees niveau. Het betekent dat waar zij nu gelimiteerd zijn aan het aantal toeschouwers, dat zowel voor de eigen supporters als voor de bezoekende ploegen, dat er veel meer supporters kunnen gebracht worden. Het is ook een nieuw stadion, dat betekent veel meer comfort, ook naar bedrijven. Dus ook economisch is dat eigenlijk wel van groot belang voor onze regio.
3: Jordanië heeft boven zijn grondgebied 8 Iraanse raketten onderschept. Mogelijk waren ze bedoeld voor buurland Israël of voor een Amerikaanse basis dichtbij. Dat meldt een woordvoerder van de regering. Er zouden geen gewonden zijn gevallen en er is ook geen schade gemeld. Het Jordaanse leger blijft wel in de hoogste staat van paraatheid, nu Iran ermee dreigt om Amerikaanse aanvallen te vergelden. In de Ronde van Frankrijk is de 6e etappe aan de gang, de eerste echte bergrit. Straks moeten de renners in de Pyreneeën over de Col d'Aspin en de Col du Tourmalet. De finish ligt op nog bijna 40 kilometer van de top van de Tourmalet en is ook licht oplopend. Momenteel rijden Victor Kampenaerts en Mats Pedersen samen voorop. Ze hebben nog een tiental seconden voorsprong op het peloton. Remco Evenepoel zit in een achtervolgende groep na een verkeerd getimede plaspauze. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden in Portugal. Ze was 75 jaar. In april werd ze nog met spoed geopereerd aan een geperforeerde darm toen ze in Portugal was. Daarna raakte ze in coma, waaruit ze vorige maand ontwaakte. Haar toestand leek toen stabiel, maar afgelopen nacht is Bonnie Tyler dan toch overleden. Ze is vooral bekend door haar wereldhit Total Eclipse of the Heart.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ze zijn officieel geopend.
2: This is a mosselen van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
3: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op Facebook.

0: met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Radio
3: 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 40.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf €35 per maand met een streamingdienst naar keuze.
3: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
2: Meer info op telenet.be.
1: Go Yellow!
4: Knaldi!
5: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Ze zijn officieel geopend.
7: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
6: Met saus naar keuze en frietjes, allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
8: Zalando.
9: Wat doe ik aan voor die barbecue?
8: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
9: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
8: Ja, die look, dat komt helemaal goed.

0: 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. De Vlaamse begroting gaat volgend jaar nog 285 miljoen euro in het rood. Dat blijkt uit berekeningen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de SERF, het overlegorgaan van de Vlaamse sociale partners. Met dat relatief beperkte tekort komt het begrotingsevenwicht volgend jaar in zicht, maar dat heeft ook te maken met een meevaller. Vlaanderen krijgt een eenmalige vergoeding van de federale overheid voor de kosten die oplopen door de hoge inflatie en dus alles duurder is. Nadien dreigen de tekorten weer op te lopen, zegt Frank Beks, voorzitter van de SERF.
1: Die eenmalige meevaller zal niet voldoende zijn om die begroting in evenwicht te houden ook de komende jaren. We zien een tendens van een verdere verslechtering van het saldo vanaf 2028. En dat zal oplopen tot een tekort van 1,6 miljard euro tegen 2030. Dus ook de komende jaren zal waakzaamheid geboden zijn om toch dat begrotingsevenwicht na te streven.
0: 3 mannen uit Aarschot zijn veroordeeld tot 5 jaar cel voor een foltering in het drugsmilieu. Een 4de beklaagde kreeg 2 jaar met uitstel. Ze takelde het slachtoffer bijzonder zwaar toe door hem onder meer te waterboarden, waarbij het slachtoffer lijkt te verdrinken en ze overgoten hem ook met kokend water. De feiten dateren van december vorig jaar. Het slachtoffer, een 40er, ging naar een woning om drugs te kopen. Daar werd hij lange tijd vastgehouden en mishandeld en vernederd. Op de gsm van een van de beklaagden vond de politie ook beelden van de foltering. Jordanië heeft boven zijn grondgebied 8 Iraanse raketten onderschept. Mogelijk waren ze bedoeld voor buurland Israël of voor een Amerikaanse basis dichtbij. Dat meldt een woordvoerder van de regering. Er zouden geen gewonden zijn gevallen en er is ook geen schade gemeld. Het Jordaanse leger blijft wel in de hoogste staat van paraatheid, nu Iran ermee dreigt om Amerikaanse aanvallen te vergelden. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners onderweg naar de eerste zware beklimming in deze Tour de Col d'Aspin. Christophe Van de Goor, laten de klassementsmannen zich al zien.
2: Wel, ze komen alleszins postvatten op de eerste rij. We zijn net begonnen aan de Col d'Aspin. Na de Tourmalet, de meest beklommen Tourcol ooit in de geschiedenis. 80 kilometer nog, dus op de Aspin straks volgt nog die Tourmalet. Vooraan zien we in het peloton Pogacar, Vingegaard, Remco, Evenepoel en co. Eindleider in deze wedstrijd. En dat is een man, een Australiër, die ooit al eens ritten won in de 3 grote ronden. Zijn naam Ben O'Connor.
0: Dankjewel, Christophe. Het weer nog. Het is warm en zonnig. Tot en met maandag halen we temperaturen tot 30 graden in het centrum van het land. In het weekend stijgen die op sommige plaatsen wel al tot 33. Aan zee is het telkens enkele graden frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Luistert naar Radio 2 Roulette.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Jij wil de schoonste kortingen? Wij hebben super solde. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
4: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel.

0: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. In Gent is een jongeman van 19 overleden nadat hij 2 weken geleden in de problemen was geraakt in de Schelde. Hij was met enkele andere jongeren gaan zwemmen bij een steiger aan het Keizerpark. Toen hij in moeilijkheden raakte, haalden omstanders hem uit het water. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is daar gestorven. Op de plek waar het ongeval gebeurde, is het momenteel verboden om te zwemmen. Er komen opnieuw hete dagen aan. Boeren nemen daarom maatregelen om hun dieren te beschermen tegen de hitte. Want tijdens de hittegolf van eind juni was er ook bij het vee veel oversterfte. Ophaalbedrijven haalden 2 keer zoveel kadavers op. Om dat te voorkomen heeft boer Louis van den Houten uit Merchtem in Vlaams-Brabant verkoeling voorzien voor zijn koeien. Want die hebben zwaar afgezien van de hitte, zegt hij.
1: Ze werden veel luier, zoals een mens eigenlijk. Er zijn 10% in melk ook gezakt. Maar moesten we de systemen niet hebben dat we vandaag hebben, zouden we toch waarschijnlijk zo'n 30-20% zakken. Allereerst hebben we ventilators, die schieten al aan vanaf 18 graden. Maar hoe warmer dat wordt, hoe neiger dat ze gaan. Dat is al nummer 1. En dan nummer 2, sinds vorig jaar hebben we koukoeling. Dat hangt af van de luchtvochtigheid en van de warmte zelf. We krijgen de koeien eigenlijk een douche.
0: De Vlaamse begroting gaat volgend jaar nog 285 miljoen euro in het rood. Dat blijkt uit berekeningen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de SERF. Dat is het overlegorgaan van de Vlaamse sociale partners. Met dat relatief beperkte tekort komt het begrotingsevenwicht volgend jaar in zicht. Maar nadien dreigt het tekort weer flink toe te nemen. Als de regering niets onderneemt, zou het tekort tegen 2030 oplopen tot 1,6 miljard euro. Frank Beks, voorzitter van de SERF, legt uit hoe dat komt.
2: Dat heeft ook te maken met een aantal extra uitgaven die daar tegenover staan vanuit de Vlaamse overheid. Natuurlijk ook het Vlaamse veerkrachtprogramma, wat het Europese relancegeld met zich meebracht. Dat stopt in 2026, waardoor dat ook natuurlijk heel wat engagementen die de Vlaamse overheid genomen heeft, ja, dus wel wegen op de begroting. En dat betekent om dus ja, dat begrotingsevenwicht ook de komende jaren na te streven, dat er ook verder inspanningen zullen nodig zijn.
0: In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 6e etappe. Ze rijden voor het eerst in de Pyreneeën. Christophe van der Goor, hoe staat het daar?
3: Wel, we zitten op 8 kilometer van de top van de Tourmalet met eigenlijk nog maar een groep van een man of 20 onder meer. Al de kopmannen zitten daarbij. Pogacar heeft nog altijd 3 ploegmaats in steun. Jonas Vingegaard heeft er nog 2. Remco Evenepoel zit erbij met Lipovic. 2 man van Lidl Trek. En dat allemaal op 46 kilometer van de streep. Want na de top van de Tourmalet gaat het in rotvaart naar beneden. En dan nog een laatste call van gemiddeld 3%. Niet al te fel natuurlijk, maar we verwachten wel een aanval van wereldkampioen Tadej Pogacar. Zeker nu de gele trui, de Noord-Traan, die heeft zo net moeten lossen.
0: Oké, dat horen we straks. Dankjewel, Christophe. Het is warm en zonnig. Tot en met maandag halen we temperaturen tot 30 graden in het centrum van het land. In het weekend stijgen die op sommige plaatsen al tot 33. Aan zee blijft het koeler. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

stop loving you.

0: Vijf uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Gegevens van duizenden slachtoffers worden via identiteitsfraude misbruikt door criminelen. En we gaan luisteren hoe het staat in de Tour, waar de renners de finale naderen van de eerste bergrit. Meer dan 10.000 mensen waren vorig jaar slachtoffer van identiteitsfraude. Daarbij gebruiken criminelen de identiteitskaart van iemand anders om misdrijven te begaan, zoals bijvoorbeeld grote aankopen doen. Daarom roept de politie op om waakzaam om te gaan met je identiteitskaart en bijvoorbeeld niet zomaar foto's of kopieën ervan te laten maken. Onze redactie sprak met een vrouw van wie de zoon 2 jaar geleden slachtoffer werd van identiteitsfraude. Dieven kopen onder meer laptops op zijn naam zonder die te betalen, vertelt ze.
1: Zoals ik het begrijp, is dat degene in kwestie een foto toont van de identiteitskaart van mijn zoon op zijn gsm. En dat blijkt voldoende te zijn. En hij mag zijn reis vervolgen en de boetes komen bij ons thuis binnen. De politie die zou in actie moeten komen, maar de NMBS met hun 50 boetes, die bezorgen ons enorm veel stress.
0: De volledige getuigenis kan je vanavond bekijken in Ter Zake om 8 uur op VRT Canvas of ook op VRT Max. In Gent is een jongeman van 19 overleden nadat hij 2 weken geleden in de problemen was geraakt in de Schelde. Hij was met enkele andere jongeren gaan zwemmen bij een steiger aan het Keizerpark. Toen hij in moeilijkheden raakte, haalden omstaanders hem uit het water. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is daar gestorven. Op de plek waar het ongeval gebeurde, is het momenteel verboden om te zwemmen. Er komen opnieuw hete dagen aan en boeren nemen daarom maatregelen om hun dieren te beschermen tegen de hitte. Want tijdens de hittegolf van eind juni was er ook bij het vee veel oversterfte. Ophaalbedrijven haalden 2 keer zoveel kadavers op. Amorie de Mulder trok naar een melkveebedrijf in Merchtem in Vlaams-Brabant en zag daar hoe ze het vee proberen te verkoelen.
2: Zo'n 240 koeien heeft boer Louis van den Houten in zijn stal. De hittegolf van de voorbije weken was pittig. De koeien hebben er serieus van afgezien.
3: We werden veel luier. We zijn 10% in melk ook gezakt. Maar moesten we de systemen niet hebben dat we vandaag hebben, zouden we toch waarschijnlijk zo'n 30-20% zakken. Allereerst hebben we ventilators. Die schieten al aan vanaf 18 graden. En hoe warmer dat wordt, hoe neiger dat ze gaan. En dan nummer 2, sinds vorig jaar hebben we koukoeling. Dat hangt af van de luchtvochtigheid en van de warmte zelf, krijgen de koeien eigenlijk een douche.
2: Dat alles heeft natuurlijk wel een prijskaartje.
3: Ik denk dat dat voor elke boer vanaf 100 koeien misschien al rendabeler. Je ziet de koeien er toch wel plezier van hebben. En als je het niet hebt, dan staan ze liever in groep aan het puffen en aan het doen. Maar
2: het welzijn van de dieren is de investering waard, zegt Louis.
3: Onze koeien zijn topsporters. Topsporters moeten goed onderhouden worden, zoals voetballers eigenlijk. Ze moeten goed eten, ze moeten goed kunnen liggen.
2: En goed liggen, dat zal hier de komende dagen zeker lukken.
0: Door de aanhoudende hitte en droogte wordt op heel wat plaatsen in Frankrijk het traditioneel vuurwerk voor de Nationale Feestdag op 14 juli geannuleerd. Want het risico op natuurbranden is erg groot. Voor de 3e keer in 1,5 maand tijd is er een hittegolf in het land. En er gelden dan ook al verschillende maatregelen, vertelt correspondent Frank Renaud.
4: Het is in juli nog nooit zo droog geweest als nu in Frankrijk, kopt de krant Le Parisien vandaag. In ongeveer 1/3 van het land is zelfs sprake van extreme droogte. Boeren mogen daar alleen 's morgens en 's avonds oogsten. Voor gewone Fransen is barbecuen en de auto wassen verboden. Op sommige plaatsen komt de drinkwatervoorziening in gevaar. Langs de Atlantische kust waren er watertekorten, mede door de komst van veel toeristen deze zomer. In Noord-Frankrijk zijn in 14 gemeenten waterflessen uitgedeeld aan de inwoners bij gebrek aan kraanwater. De rivier Le Doubs in Oost-Frankrijk staat voor een deel droog. In de omgeving van Lyon deelt de politie boetes uit van €1.500 aan mensen die water gebruiken waar dat niet mag. De Franse regering komt vanwege de droogte ook met speciale adviezen. Alle Fransen wordt gevraagd hun wasmachine minder te laten draaien en hun tuin alleen 's avonds water te geven. En het opvallendste advies: Fransen zouden maximaal nog maar 5 minuten moeten douchen. Want de Fransen verbruiken het meeste water als ze zich wassen. Dus zegt de regering, douche kort, zo komen we de droogte door.
0: Over enkele uren spelen Frankrijk en Marokko tegen elkaar in de kwartfinale van het WK voetbal. In de wijk Brugse Poort in Gent kijken veel Marokkaanse voetbalfans samen naar de match. In hun jeugdhuis daar, Abdilim en Mert kijken er al naar uit.
5: Spannende wedstrijd, ik denk dat we allemaal naar uitkijken en iedereen weet dat Marokko uiteindelijk toch wel de underdog is en dat we een kans hebben om Frankrijk te verslaan. Alles kan.
6: Marokko heeft eigenlijk getoond dat een van de ploegen is die het schoonste voetbal heeft gespeeld tot nu toe. In WK vind ik. Altijd naar voren, altijd positief. Ik denk, degene die wint, wordt wereldkampioen.
0: Maar we gaan naar de Tour eerst, want daar zitten de renners nog in de finale van de zesde rit. Onderweg moesten ze de Col d'Aspin en de Tourmalet beklimmen. Christophe Van de Goor, hoe staat het daar?
7: Wel, we hebben de indruk dat Tadej Pogacar deze 113e ronde van Frankrijk nu al in een beslissende plooi aan het leggen is. Want op 5 kilometer van het einde van deze etappe met de beklimming van de Tourmalet, inderdaad waar hij demareerde, heeft hij nu al een voorsprong van, jawel, 2 minuten op de eerste achtervolger, de Deen Jonas Vingegaard. En bijna 3 minuten op een groepje met daarbij onze landgenoot Remco Evenepoel.
0: Dankjewel, Christophe. Het wordt een rustige en zachte avond en nacht met minimaal tot 19 graden. De volgende dagen veel zon en warm weer, morgen rond 30 graden. In het weekend en begin volgende week nog iets warmer, op sommige plaatsen tot 33 graden. Duizenden mensen zijn vorig jaar het slachtoffer geworden van identiteitsfraude. Criminelen stelen daarbij de gegevens en gebruiken die om misdaden te plegen of aankopen te doen. Onze redactie sprak met iemand van wie de identiteit al 3 jaar misbruikt wordt. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Zes uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Gegevens van duizenden slachtoffers worden via identiteitsfraude misbruikt door criminelen. En Tadej Pogacar wint de eerste bergrit in de Tour en toont nu al hoe sterk hij is. Meer dan 10.000 mensen waren vorig jaar slachtoffer van identiteitsfraude. Daarbij gebruiken criminelen de identiteitskaart van iemand anders om misdrijven te begaan, zoals bijvoorbeeld grote aankopen doen. Daarom roept de politie op om waakzaam om te gaan met je identiteitskaart en bijvoorbeeld niet zomaar foto's of kopieën ervan te laten maken. Onze redactie sprak met een vrouw van wie de zoon 2 jaar geleden slachtoffer werd van identiteitsfraude. Dieven kopen onder meer laptops op zijn naam zonder die te betalen en rijden zonder geldig vervoersbewijs met het openbaar vervoer, vertelt ze.
4: Zoals ik het begrijp is dat degene in kwestie een foto toont van de identiteitskaart van mijn zoon op zijn gsm. En dat blijkt voldoende te zijn. En hij mag zijn reis vervolgen en de boetes komen bij ons thuis binnen. De politie die zou in actie moeten komen, maar de NMBS met hun 50 boetes, die bezorgen ons enorm veel stress.
3: De volledige getuigenis kan je vanavond bekijken in Ter Zake om 8 uur op VRT Canvas of op VRT Max. Veehouders kunnen bij de overheid subsidies aanvragen om koelinstallaties te plaatsen in hun stallen. Maar de overheid zou meer kunnen doen om de veehouders te wapenen tegen de hitte, zegt Tessa de Brins van de Boerenbond.
5: Onze veehouders doen er alles aan om het hun dieren zo comfortabel mogelijk te maken. Nu, we merken wel dat hittegolven vaker voorkomen en intenser worden. En daarbij is het dan belangrijk dat landbouwers maximaal ondersteund worden op vlak van innovatie, begeleiding en investeringssteun om verdere maatregelen te gaan nemen.
3: En er komen opnieuw hete dagen aan en boeren proberen maatregelen te nemen om hun dieren te beschermen tegen de hitte, want tijdens de hittegolf van eind juni was er ook bij het vee veel oversterfte. Amaury de Mulder trok naar een melkveebedrijf in Merchtem in Vlaams-Brabant en zag daar hoe ze het vee proberen te verkoelen.
6: Zo'n 240 koeien heeft boer Louis van den Houten in zijn stal. De hittegolf van de voorbije weken was pittig. De koeien hebben er serieus van afgezien.
7: We werden veel luier. We zijn 10% in melk ook gezakt. Maar moesten we de systemen niet hebben dat we vandaag hebben, zouden we toch waarschijnlijk zo'n 30-20% zakken. Allereerst hebben we ventilators. Die schieten al aan vanaf 18 graden. En hoe warmer dat wordt, hoe neiger dat ze gaan. En dan nummer 2, sinds vorig jaar hebben we koukoeling. Dat hangt af van de luchtvochtigheid en van de warmte zelf, krijgen de koeien eigenlijk een douche.
6: Dat alles heeft natuurlijk wel een prijskaartje.
7: Ik denk dat dat voor elke boer vanaf 100 koeien misschien al rendabeler. Je ziet de koeien er toch wel plezier van hebben. En als je het niet hebt, dan staan ze liever in groep aan het puffen en aan het doen. Maar
6: het welzijn van de dieren is de investering waard, zegt Louis.
7: Onze koeien zijn topsporters. Topsporters moeten goed onderhouden worden, zoals voetballers eigenlijk. Ze moeten goed eten, ze moeten goed kunnen liggen.
6: En goed liggen, dat zal hier de komende dagen zeker lukken.
3: Door de aanhoudende hitte en droogte wordt op heel wat plaatsen in Frankrijk het traditionele vuurwerk voor de nationale feestdag op 14 juli geannuleerd. Want het risico op natuurbranden is erg groot. Voor de 3e keer in 1,5 maand tijd is er een hittegolf in het land. Er gelden dan ook al verschillende maatregelen, correspondent Frank Renaud.
8: Het is in juli nog nooit zo droog geweest als nu in Frankrijk, kopt de krant Le Parisien vandaag. In ongeveer 1/3 van het land is zelfs sprake van extreme droogte. Boeren mogen daar alleen 's morgens en 's avonds oogsten. Voor gewone Fransen is barbecuen en de auto wassen verboden. Op sommige plaatsen komt de drinkwatervoorziening in gevaar. Langs de Atlantische kust waren er watertekorten, mede door de komst van veel toeristen deze zomer. In Noord-Frankrijk zijn in 14 gemeenten waterflessen uitgedeeld aan de inwoners bij gebrek aan kraanwater. De rivier Le Doubs in Oost-Frankrijk staat voor een deel droog. In de omgeving van Lyon deelt de politie boetes uit van €1.500 aan mensen die water gebruiken waar dat niet mag. De Franse regering komt vanwege de droogte ook met speciale adviezen. Alle Fransen wordt gevraagd hun wasmachine minder te laten draaien en hun tuin alleen 's avonds water te geven. En het opvallendste advies: Fransen zouden maximaal nog maar 5 minuten moeten douchen. Want de Fransen verbruiken het meeste water als ze zich wassen. Dus zegt de regering, douche kort, zo komen we de droogte door.
3: Tadej Pogacar heeft nu al de macht gegrepen in de Ronde van Frankrijk. Pogacar won de zesde rit solo voor Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel werd vierde. Een verslag van Christophe van de Goor.
9: Tadej Pogacar heeft de Tour dus al in een beslissende plooi gelegd. Ja, inderdaad, nu al in rit 6. De wereldkampioen viel aan op de steile en legendarische Col du Tourmalet, vestigde daar onderweg een klimrecord en diepte zijn voorsprong op eerste achtervolger Jonas Vingegaard nog uit in de afdaling. Achter dat ongenaakbare duo vormde zich een groep van achtrenners met daarbij onze landgenoot Remco Evenepoel en de Fransman Seik Sas. Uit de broek gaf vandaag op. Voor de ogen van de Franse president won Pogacar solo en heeft nu in de stand 2 minuten 40 voorsprong op Vingegaard. Evenepoel is vierde op enkele seconden van de derde plaats.
3: En Pogacar voelde voor de rit al dat het een goede dag ging worden. Hij was nadien zeer trots dat hij een van de mooiste zegens uit zijn tourcarrière wist te pakken.
10: I was really, really excited for today. And all the guys were really hyped, so I knew it will be a good day. Yeah, we were going like nothing to lose. If we explode, but in the end we succeeded. And I'm super proud on everybody's crazy teamwork. Really incredible victory. It's one of the sweetest for sure.
3: Het wordt een rustige en zachte avond en nacht, minimaal tot 19 graden. De volgende dagen veel zon en warm weer, morgen rond 30 graden. In het weekend en begin volgende week nog iets warmer, op sommige plaatsen tot 33 graden. Duizenden mensen zijn vorig jaar het slachtoffer geworden van identiteitsfraude. Criminelen stelen daarbij de gegevens en gebruiken die om misdaden te plegen of aankopen te doen. Onze redactie sprak met iemand van wie de identiteit al 2 jaar misbruikt wordt. Meer op vrtnieuws.be.
0: Luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ze zijn officieel geopend.
2: This is a mosselen van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
3: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.

En zie me staan, streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat zijn ik zonder u? Zonder u zijn ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Zeven uur, goeie avond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Een man uit Aarschot die vanmorgen nog werd veroordeeld tot 14 jaar cel heeft zijn enkelband doorgeknipt en is op de vlucht geslagen. Dat schrijft het laatste nieuws en het parket bevestigt het. De dertiger was schuldig bevonden aan een zeer gewelddadige aanval op zijn ex-vriendin en haar moeder. Hij was hun woning binnengedrongen, had zijn ex-partner vastgebonden en haar moeder 50 keer gestoken met een mes. De man is vanmorgen ook niet opgedaagd in de rechtbank. Ellen Durie van het parket van Leuven.
4: We hebben vandaag melding gekregen dat de man zijn enkelband heeft doorgeknipt en nadien op de vlucht is geslaan. De politie doet er op dit moment alles aan om de man zo snel mogelijk op te sporen en ook te arresteren. Dat is op dit moment nog niet gebeurd. De man is op dit moment dus nog altijd spoorloos.
3: Vanaf morgen betaal je opnieuw meer voor diesel en benzine. Diesel kost dan weer meer dan 2 euro per liter. Voor benzine zal je een maximumprijs van 1,91 euro betalen. Het is van eind mei geleden dat die prijzen nog zo hoog waren. De prijsstijgingen zijn het gevolg van de oorlog in Iran en het Midden-Oosten. De nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran duwen de prijzen opnieuw de hoogte in. Tadej Pogacar heeft nu al de macht gegrepen in de Ronde van Frankrijk. Pogacar won de zesde rit solo voor Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel werd vierde. Een verslag van Christophe van de Goor.
5: Tadej Pogacar heeft de Tour dus al in een beslissende plooi gelegd. Ja, inderdaad, nu al in rit 6. De wereldkampioen viel aan op de steile en legendarische Col du Tourmalet, vestigde daar onderweg een klimrecord en diepte zijn voorsprong op eerste achtervolger Jonas Vingegaard nog uit in de afdaling. Achter dat ongenaakbare duo vormde zich een groep van achtrenners met daarbij onze landgenoot Remco Evenepoel en de Fransman Seyck Sas. Uit de broek gaf vandaag op. Voor de ogen van de Franse president won Pogacar solo en heeft nu in de stand 2 minuten 40 voorsprong op Vingegaard. Evenepoel is vierde op enkele seconden van de derde plaats.
3: Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is de tweede halve finale aan de gang tussen de Oekraïense Kostyuk en de Tsjechische Noskova, die Elise Mertens versloeg in de kwartfinale. Noskova heeft de eerste set gewonnen. Eerder plaatste de Tsjechische Karolina Muchova zich als eerste voor de vrouwenfinale. Zij versloeg de Amerikaanse Gauff in 3 sets. En vanavond om 10 uur spelen Frankrijk en Marokko tegen elkaar in de kwartfinale van het WK voetbal. In de wijk Brugse Poort in Gent kijken veel Marokkaanse voetbalfans straks samen naar de match. Samir en Strita zijn nu al klaar voor en ze hopen op een verrassing tegen de topfavoriet.
6: Twee toplanden tegen elkaar, een kleine revanche van 2 jaar geleden natuurlijk voor Marokko. Maken we kans? Natuurlijk maken we kans. We zijn ook een veel matuurdere ploeg dan 2 jaar geleden. Ik zou zeggen dat de beste mag winnen, zeker vanavond.
7: Ik denk dat elke Marokkaan van de gemeenschap wel meeleeft met de Marokkaanse elftal. En hopelijk gaan we ook winnen. Alles is mogelijk.
3: Het is rustig en zacht vanavond en vannacht. Minima tot 19 graden. De volgende dagen veel zon en warm. Morgen rond 30 graden. In het weekend en begin volgende week halen we op sommige plaatsen 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ze zijn officieel geopend.
2: This is a muscle of a lunch garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
3: Radio 2 Relax.
4: Ontspannen met de beste muziek.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op Facebook.

0: 8 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Een man uit Aarschot die vanmorgen nog werd veroordeeld tot 14 jaar cel, heeft zijn enkelband doorgeknipt en is op de vlucht geslagen. De dertiger was schuldig bevonden aan een zeer gewelddadige aanval op zijn ex-vriendin en haar moeder. De man is vanmorgen ook niet opgedaagd in de rechtbank. Ellen Durie van het parket in Leuven.
1: We hebben vandaag melding gekregen dat de man zijn enkelband heeft doorgeknipt en nadien op de vlucht is geslaan. De politie doet er op dit moment alles aan om de man zo snel mogelijk op te sporen en ook te arresteren. Dat is op dit moment nog niet gebeurd. De man is op dit moment dus nog altijd spoorloos.
0: Buurtbewoners reageren verdeeld nu Club Brugge een vergunning heeft gekregen voor een nieuw voetbalstadion. Sommige buurtbewoners zijn er voor, 22 anderen hadden beroep aangetekend tegen die vergunning. Maar de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft dat beroep nu verworpen. Ton van Moerenbeke leidt het verzet en wil die beslissing nu nog aanvechten bij het Hof van Cassatie.
2: De oorlog is maar gedaan bij de laatste veldslag. Ja? Ik ga alle juridische middelen die eigenlijk voorzien zijn en waar de burger recht op heeft, elke burger, wel, ik ga die totaal tot op de grond, al was ik de laatste man, hè. En hier weg ga ik nooit.
0: Tadej Pogacar heeft nu al de macht gegrepen in de Ronde van Frankrijk. De Sloveen won de zesde rit solo voor Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel werd vierde. Achteraf was Evenepoel boos op zijn ploegmaat Lipovits, omdat die onvoldoende hulp bood tijdens de achtervolging.
3: Ik heb in Catalonië 30 kilometer op kop gereden. Ik vraag om 1 kilometer op kop te rijden en dat ging niet. Dus dat maakte me inderdaad wel boos. Dus dat zal wel eens goed besproken worden vanavond. Het is een beetje jammer dat die groep niet direct samenwerkt vanaf het begin van de laatste valleiklim. Want dan denk ik wel dat we Jonas kunnen gaan terughalen. Maar over het algemeen wel een goed gevoel.
0: Evenepoel staat nu vierde in het algemeen klassement op bijna 3 minuten van leider Pogacar. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon zijn de finalisten bij de vrouwen bekend. Karolina Muschova en Linda Noskova plaatsten zich voor de eindstrijd. Meer uitleg door Glenn Martens.
4: Na 2 eenzijdige sets draaide het duel tussen Muschova en Goff uit op een ware thriller die pas beslist werd na een super tiebreak. Daarin kreeg Goff zelfs een matchpunt, maar het was toch de Tsjechische die de zegen naar zich toetrok. 6-2, 1-6 en 7-6. Zo staat Muschova zaterdag voor de tweede keer in een Grand Slam finale. Daarin wacht een landgenote, want Linda Noskova rekende met 2 keer 6-4 af met de Oekraïense Kostyuk. Eén ding is zeker, we krijgen zaterdag een nieuwe Grand Slam kampioene en die komt uit Tsjechië.
0: En het is de eerste volledig Tsjechische Grand Slam finale ooit overigens. Morgen staan de halve finales bij de mannen op het programma met Sinner tegen Djokovic en Zverev tegen Ferry. Het is rustig en zacht vanavond en vannacht met minima tot 19 graden. De volgende dagen veel zon en warm weer. Morgen rond 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken?
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op Facebook.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Radio 2 Relax.
5: Ontspannen met de beste muziek.
6: Altijd en overal op 40.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Negen uur, heel goeie avond, VRT Nieuws met Aleide Korte. Politie en parket waarschuwen voor een snelle toename van identiteitsfraude. Daarbij gebruiken criminelen de identiteitskaart van iemand anders om misdrijven te begaan, zoals bijvoorbeeld grote aankopen te doen. Meer dan 10.000 mensen waren vorig jaar slachtoffer van dat soort fraude in ons land. Bedrijven en organisaties zouden daarom beter moeten controleren of er met een identiteitskaart gefraudeerd wordt. Dat zegt Peter Pereboom, cybermagistraat bij het parket van Antwerpen in Ter Zake.
4: Er is een website bijvoorbeeld van de overheid, van Binnenlandse Zaken, CheckDoc, waar jij dus als iemand u een identiteitsbewijs voorlegt, kunt nagaan of dat de identiteitsbewijs gekend is voor fraude. En anderzijds, als iemand uw identiteitsbewijs vraagt, denk twee keer na aan wie je dat geeft. Is dat een betrouwbare instantie? Ja dan nee. We merken dat ook dikwijls in hotels. Ja, u bent niet verplicht om een kopie van uw identiteitskaart te laten nemen. Sorry, maar speel op veilig. Als het niet moet, doe het vooral niet.
3: Andy Burnham wordt nu vrijwel zeker de nieuwe leider van de Britse Labour-partij en daardoor ook de opvolger van de ontslagnemende premier Starmer. Vandaag tot eind volgende week konden de Labour-parlementsleden stemmen voor een genomineerde. Burnham heeft geen uitdagers, de laatste mogelijke rivaal gooide gisteravond de handdoek in de ring. En nu is ook al uit een eerste telling gebleken dat hij op één na de nodige 323 nominaties haalt in de partij. Maar dat wordt geen probleem. Andy Burnham is burgemeester van Manchester en had eerder al twee keer meegedaan aan de voorzittersverkiezingen. Bij een zware brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn 28 werknemers om het leven gekomen. De reddingswerkers konden ook meer dan 200 mensen uit het gebouw nog halen. De eigenaar en enkele medewerkers zijn aangehouden, maar de oorzaak van de brand is voorlopig nog niet bekend. Xinjiang wordt wel eens de schoenenhoofdstad van China genoemd. Goed voor meer dan 1,2 miljard paar schoenen per jaar of 20% van de wereldproductie. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon zijn de finalisten bij de vrouwen bekend. Carolina Muschova en Linda Noskova plaatsten zich voor de eindstrijd. Meer uitleg door Glenn Martens.
5: Na twee eenzijdige sets draaide het duel tussen Muschova en Goff uit op een ware thriller die pas beslist werd na een super tiebreak. Daarin kreeg Goff zelfs een matchpunt, maar het was toch de Tsjechische die de zege naar zich toetrok. 6-2, 1-6 en 7-6. Zo staat Muschova zaterdag voor de tweede keer in een Grand Slam finale. Daarin wacht een landgenote, want Linda Noskova rekende met 2 keer 6-4 af met de Oekraïense Kostyuk. Eén ding is zeker, we krijgen zaterdag een nieuwe Grand Slam kampioene en die komt uit Tsjechië.
3: Het is de eerste volledig Tsjechische Grand Slam finale ooit overigens. Morgen staan de halve finales bij de mannen nog op het programma. Het is rustig en zacht vanavond en vannacht met minima tot 19 graden. De volgende dagen veel zon en warm ook. Morgen rond 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
2: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
3: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
4: Altijd en overal op 4.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: 10 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met allerlei korte. Politie en parket waarschuwen voor een snelle toename van identiteitsfraude. Daarbij gebruiken criminelen de identiteitskaart van iemand anders om misdrijven te begaan, zoals bijvoorbeeld grote aankopen. Meer dan 10.000 mensen waren vorig jaar het slachtoffer van dat soort fraude in ons land. Toch kan het parket vaak geen prioriteit geven aan die zaken. Dat zei cybermagistraat Peter Pereboom in Ter Zake.
4: En de grootorde der dingen valt het in het niets met wat er op cybercrime-vlak allemaal gebeurt. Dan hebben we het ook over diefstallen van data bij bedrijven van niet één persoon, maar duizenden personen tegelijkertijd. Ja, die zaken die krijgen natuurlijk prioriteit op deze dossiers. Het is ook heel moeilijk om zo individuele gevallen te pakken. Je moet ze eigenlijk op heterdaad kunnen betrappen, want op zich het hebben van een foto van een identiteitskaart van iemand anders op je gsm-toestel is niet strafbaar.
5: Nee.
3: Dit jaar krijgen meer dan 250.000 kwetsbare gezinnen voor het eerst automatisch toegang tot een sociaal vakantietarief. De Vlaamse overheid stuurt hen een brief en ze moeten dus niet meer zelf de ondersteuning aanvragen. Zo kunnen ze aan een voordelig tarief op reis via het netwerk Iedereen Verdient Vakantie. Montserrat verblijft 5 dagen in een vakantiepark in Limburg nu, maar ze vertelt dat ze zich dat zonder die steun niet zou kunnen veroorloven.
6: Ik ben alleenstaande mama met 3 kinderen en op reis gaan, volledig betalen, ging dat niet. En hier is het dan zo met goedkoop tarieven, dat ze je helpen. Op het moment dat je het dan hebt met je kinderen en een andere omgeving, die herinnering dat je maakt dan met hun. En je leert je kinderen dan ook kennen op een andere manier dan gewoon het thuis zijn en het dagelijkse routine. Dus is dat wel heel leuk.
3: Andy Burnham wordt nu vrijwel zeker de nieuwe leider van de Britse Labour-partij en daardoor ook de opvolger van de ontslagnemende premier Keir Starmer. Katrien van der Schoot, hoe weten we dat al zeker?
7: Wel, dat Andy Burnham na zijn terugkeer in het parlement veel steun zou krijgen, was al duidelijk. Zijn enige 2 rivalen gooiden de handdoek al in de ring. Vanaf vandaag tot eind volgende week konden dan de Labour-parlementsleden stemmen. En daarnet is uit een eerste telling gebleken dat Burnham nu al op 1 stem na de nodige 323 nominaties haalt in de partij. Ach, we konden vandaag gewoon nog niet komen, zeiden een aantal parlementsleden. Hij heeft onze stem. Geen probleem dus, ook niet om ook nog de vakbonden en Labour-organisaties voor zich te winnen. Eind volgende week wordt de burgemeester van Manchester zonder twijfel partijvoorzitter van Labour en op 20 juli ook de nieuwe Britse premier die Keir Starmer zal opvolgen.
3: Dankjewel, Katrien. En op het wereldkampioenschap voetbal zijn Frankrijk en Marokko zo pas aan de eerste kwartfinale begonnen. Geert Heeremans, hoe verloopt die openingsfase?
8: Ja, wel, we zijn nog maar 2 minuten onderweg. Voorzichtig aftasten op het middenveld voorlopig. Frankrijk en Marokko, knappe affiche toch wel. Ze staan voor de 2e keer op rij tegenover elkaar op een wereldbeker. 4 jaar geleden in Qatar. Ook al toen in de halve finale zelfs gewonnen door Frankrijk met 2-0. Frankrijk is nu ook de favoriet met vooral vooraan de wereldtoppers zoals Mbappé, Olysee en Dembélé. En bij Marokko, jammer, geen Saibari. Hij is geblesseerd. En dat is toch een aderlating dat die nieuwe spits van Bayern München er niet bij is. Wel in de basis El Kanous en Talbi, ex-Racing Genk en ex-Club Brugge. De eerste 3 minuten zijn voorbij. Voorlopig nog niet al te veel gebeurt. 0-0 tussen Frankrijk en Marokko.
3: Dankjewel, Geert. Je kan het verder verloop van die wedstrijd ook live volgen via Sporza op Radio 1. Droog vannacht met kans op wolken tussen 11 en 19 graden. Morgen en het weekend opnieuw hoogzomer. Met veel zon en hoge temperaturen tot 33 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Elf uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In de Brusselse gemeente Anderlecht is Lotfi Mostefa van PS herverkozen als voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Mostefa is er ook schepen van huisvesting en ligt onder vuur na een reportage in ons magazine Pano onlangs. Daarin zaten getuigenissen van mensen die Mostefa beschuldigden van zich persoonlijk te bemoeien met de toekenning van sociale woningen in Anderlecht. Mostefa ontkent dat. De PS kreeg bij de stemming de steun van de partij Les Engagés, zodat hij dus werd herverkozen. In het Brussels parlement is er een onderzoekscommissie opgericht en ook het gerecht onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd door de Anderlechtse schepen. Politie en parket waarschuwen voor een snelle toename van identiteitsfraude. Daarbij gebruiken criminelen de identiteitskaart van iemand anders om misdrijven te begaan. Zoals bijvoorbeeld grote aankopen doen. Meer dan 10.000 mensen waren vorig jaar slachtoffer van dat soort fraude in ons land. Bedrijven en organisaties zouden daarom beter moeten controleren of er met een identiteitskaart gefraudeerd wordt. Dat zegt Peter Pereboom, cybermagistraat bij het parket Antwerpen, in Ter Zake vanavond.
4: Er is een website bijvoorbeeld van de overheid, van Binnenlandse Zaken, CheckDoc, waar jij dus als iemand u een identiteitsbewijs voorlegt, kunt nagaan of dat de identiteitsbewijs gekend is voor fraude. En anderzijds, als iemand uw identiteitsbewijs vraagt, denk twee keer na aan wie je dat geeft. Is dat een betrouwbare instantie? Ja dan nee. We merken dat ook dikwijls in hotels. Ja, u bent niet verplicht om een kopie van uw identiteitskaart te laten nemen. Sorry, maar speel op veilig. Als het niet moet, doe het vooral niet.
3: En op het wereldkampioenschap voetbal zit de eerste helft in de kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko erop. Geert Heermans, hoe is die eerste helft verlopen?
5: Wel, verlopen nog 0-0 na een eerste helft eenrichtingsvoetbal. De Fransen waren veel beter dan Marokko, met veel kansen ook. 13 doelpogingen tegen 1. Maar die kansen werden 1-1 gemist. Zelfs van op de stip slaagde Kylian Mbappé er niet in om de goede Marokkaanse doelman Bounou te kloppen. Ook andere grote kansen voor Upamecano, voor Doué en voor Digne werden gemist. Marokko deed eigenlijk niet mee. Het speelde met te veel schrik. Maar het staat wel nog altijd 0-0 gelijk. Dus het kan nog alle kanten uit.
3: Dank wel, Geert. De winnaar van deze wedstrijd komt in de halve finale uit tegen de winnaar van het duel België-Spanje van morgenavond. Droog vannacht met kans op wolken tussen 11 en 19 graden. Morgen en het weekend opnieuw hoogzomer met veel zon en hoge temperaturen, telkens tot 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

Om mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Volgens Iraanse staatsmedia zijn er vanavond opnieuw bommen gedropt op verschillende doelwitten in de steden Bushehr en Konarak, dat is in het zuiden van Iran. Het Amerikaanse leger ontkende vanavond formeel dat het de aanvallen uitvoerde. Het is niet duidelijk of de raketten dan uit Israël kwamen. De Israëlische minister van Defensie liet eerder vandaag wel weten bereid te zijn Iran opnieuw onder vuur te nemen. Vanavond belde premier Netanyahu van Israël en de Amerikaanse president Trump in ieder geval wel met elkaar. De VS hervatte begin deze week de luchtaanvallen op Iran nadat het Iraanse leger onder vuur tankers onder vuur zou hebben genomen in de straat van Hormuz. In de Brusselse gemeente Anderlecht is Lotfi Mostefa van PS herverkozen als voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Mostefa is er ook schepen van huisvesting en ligt onder vuur na een reportage in ons magazine Pano. Daarin zaten getuigenissen van mensen die Mostefa beschuldigden zich persoonlijk te bemoeien met de toekenning van sociale woningen. Mostefa ontkent dat. De PS kreeg bij de stemming de steun van de partij Les Engagés, zodat die dus herverkozen werd. In het Brussels parlement is er een onderzoekscommissie opgericht en ook het gerecht onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd door de Anderlechtse schepen. Twee weken na de dodelijke aardbevingen in Venezuela en Zuid-Amerika dreigt er een groot tekort aan drinkbaar water en goed sanitair. Daarvoor waarschuwt kinderrechtenorganisatie Save the Children. Veel mensen gaan naar het strand om zich te wassen en ook om hun behoeften in zee te doen. Volgens de hulporganisatie dreigen duizenden kinderen blootgesteld te worden aan zware gezondheidsrisico's. Bij de zware aardbevingen kwamen volgens de meest recente cijfers die zo net zijn vrijgegeven bijna 3.900 mensen om. Er vielen ook ruim 16.000 gewonden, maar er zijn ook nog duizenden mensen vermist. In Bangladesh in Azië zijn ondertussen al zo'n 750 mensen gestorven nadat een tijd geleden opnieuw een mazelenepidemie uitbrak. De dodelijke slachtoffers zijn vooral kinderen, vaak nog heel jonge baby's van enkele maanden oud. En mogelijk ligt het werkelijke dodental nog hoger, zegt de VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF. Want veel ziekenhuizen zijn overbelast, zodat nog niet alle gegevens konden verzameld worden. Bangladesh is met zo'n 170 miljoen inwoners een van de dichtst bevolkte landen van Azië. Naar schatting 13.000 mensen liepen een mazeleninfectie op de voorbije maanden. De voorbije jaren werd er niet meer op grote schaal gevaccineerd, wat mogelijk nu die hoge cijfers verklaart. Na de eerste uitbraak in april is wel opnieuw een grote campagne opgestart, maar dat kon voorlopig dus nog niet verhinderen dat al honderden kinderen zijn gestorven. En naar het WK voetbal dan, want de kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko is zo net afgelopen. Geert Heeremans, verlos ons, wie wordt de eerste halve finalist?
1: Ja, Frankrijk is geplaatst. Het won met 2-0. Het was duidelijk de betere van een tegenvallend Marokko dat te verdedigend en met te veel respect speelde voor zijn tegenstander. Frankrijk stapelde voor de rust de kansen op en Mbappé wist zelfs een strafschop. Maar de goals die vielen na de rust en Mbappé toch hij maakte er met een mooie krul 1-0 van meteen zijn achtste doelpunt op dit WK. En kort daarna zorgde Dembélé voor de 2-0. Marokko kreeg maar één bal tussen de palen. Exit Marokko dus en Frankrijk als eerste geplaatst voor een halve finale tegen België of tegen Spanje.
0: Dankjewel Geert. Droog vannacht met kans op wolken tussen 11 en 19 graden. Morgen en het weekend opnieuw hoog zomer met veel zon. Hoge temperaturen ook tot 33 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Volgens Iraanse staatsmedia zijn er opnieuw bommen gedropt op verschillende doelwitten in de steden Bushehr en Konarak, dat is in het zuiden van Iran. Het Amerikaanse leger ontkende formeel dat het de aanvallen uitvoerde. Het is niet duidelijk of de raketten dan mogelijk uit Israël kwamen. De Israëlische minister van Defensie liet donderdag weten bereid te zijn Iran opnieuw onder vuur te nemen. Premier Netanyahu en president Trump hebben in ieder geval wel met elkaar gebeld over de situatie. De VS hervatte begin deze week de luchtaanvallen op Iran nadat het Iraanse leger schepen onder vuur zou hebben genomen in de straat van Hormuz. Het wereldberoemde tapijt van Bayeux is onderweg van Normandië naar het British Museum in Londen. Donderdag werd er gestart met de tijdelijke verhuis van het tapijt. Het gaat om een bijzonder delicate operatie die onder de strengste veiligheidsmaatregelen verloopt. Het tapijt wordt vervoerd in een speciaal ontworpen kist die in een andere kist wordt gestoken om zo de trillingen tot een absoluut minimum te beperken. Het tapijt van 70 meter lang en 50 centimeter hoog werd vermoedelijk vervaardigd kort na de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Het is tegelijk een kunstwerk en ook een historisch document. Het is ook een symbool van de banden tussen Engeland en het Europese vasteland. WK voetbal dan. Topfavoriet Frankrijk heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Het versloeg Marokko met 2-0. Het verslag krijg je van Geert Heermans.
1: Frankrijk was duidelijk de betere van een tegenvallend Marokko dat te verdedigend en met te veel respect speelde voor zijn tegenstander. Frankrijk stapelde voor de rust de kansen op. Mbappé miste zelfs een strafschop. Maar de goals vielen na de rust. Mbappé, toch hij, maakte er met een mooie krul 1-0 van. Meteen zijn 8e doelpunt op dit WK. En kort daarna zorgde Dembélé voor de 2-0. Marokko kreeg maar 1 bal tussen de palen. Exit Marokko en Frankrijk als eerste geplaatst voor de halve finale tegen België of Spanje.
0: In Antwerpen hebben ontgoochelde Marokkaanse supporters redelijk wat vuurwerk afgestoken op de Turnhoutse baan, maar verder bleef het meestal rustig. Spreekwoordelijk vuurwerk is er hopelijk straks, want dan is het aan de Rode Duivels voor hun kwartfinale tegen Spanje om 9 uur vanavond is dat. Vannacht minima rond 19 graden. Dan krijgen we opnieuw een erg zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden. En in het weekend wordt het nog wat warmer, zaterdag en zondag, met maximaal tot 33 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Het is 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij bosbranden in het zuiden van Spanje, in de buurt van Almeria, zijn 6 doden gevallen. Een aantal van de slachtoffers werd dood teruggevonden in hun auto. De branden ontstonden donderdag namiddag en waren erg hevig. In de gemeente Beidar was er een algemene evacuatie, maar dat ging erg moeizaam, omdat een van de belangrijkste toegangswegen door het vuur was afgesloten. Ook in Frankrijk zijn er nog altijd veel bosbranden. In de Savoie zitten meer dan 5000 mensen vast in 2 kleine bergdorpen. De toegangsweg is er afgesloten door een brand. Met behulp van een helikopter worden er medicijnen en voedsel naar de getroffen dorpen gebracht. 2 weken na de dodelijke aardbevingen in Venezuela dreigt er een groot tekort aan drinkbaar water en goed sanitair. Daarvoor waarschuwt kinderrechtenorganisatie Save the Children. Veel mensen gaan naar het strand om zich te wassen en ook hun behoefte in zee te doen. Volgens de hulporganisatie dreigen duizenden kinderen blootgesteld te worden aan zware gezondheidsrisico's. Bij de zware aardbevingen kwamen volgens de meest recente cijfers, die zijn vrijgegeven, bijna 3.900 mensen om. Er vielen ook ruim 16.000 gewonden. Maar er zijn ook nog duizenden mensen vermist. Topfavoriet Frankrijk heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het WK voetbal. Frankrijk versloeg Marokko met 2-0. Het verslag is van Geert Heremans.
1: Frankrijk was duidelijk de betere van een tegenvallend Marokko dat te verdedigend en met te veel respect speelde voor zijn tegenstander. Frankrijk stapelde voor de rust de kansen op. Mbappé miste zelfs een strafschop, maar de goals vielen na de rust. Mbappé, toch hij, maakte er met een mooie krul 1-0 van, meteen zijn 8e doelpunt op dit WK. En kort daarna zorgde Dembélé voor de 2-0. Marokko kreeg maar 1 bal tussen de palen. Exit Marokko en Frankrijk als eerste geplaatst voor de halve finale tegen België of Spanje.
0: In Antwerpen hebben ontgoochelde Marokkaanse supporters redelijk wat vuurwerk afgestoken op de Turnhoutse baan. 3 mensen werden opgepakt. Vannacht minimaal rond 19 graden. En dan krijgen we opnieuw een erg zonnige en bijzonder warme dag met temperaturen tot 31 graden. In het weekend wordt het nog warmer, maximaal dan tot 33 graden. Ik wens je nog een rustige nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio